Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen.

morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.

0: Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij familieradio.

0: mee.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met Info.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt.
2: Familieradio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Bij ons ben je thuis. Tot zo dadelijk. Familieradio. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Vrolijke Ochtend. Ochtendradio met een glimlach.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Van de gebreide opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De Brusselse agent die is doodgeschoten gisteren is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes, dat onderzoekt het parket. Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger, zegt minister van Defensie Theo Franke in de Kamer. Sinds de start, begin april, gaat het om een daling van meer dan 16% in de metrostations. Voor de treinstations is dat 7%. In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat in Frankrijk. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen, een gebrekkige verwarming of verkoeling en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Tshisekedi. Dat meldt de krant La Libre Belgique en het parket bevestigt het nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden ze mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
0: De Vrolijke Ochtend. Ochtendradio met een glimlach.

Strangers op deze ochtend nog eens meegepakt. Omdat we nog maar enkele dagen geleden afscheid moesten nemen van de laatste originele nog levende Stranger. Je hoorde ze met een van hun toch wel meest bekende platen. Ook ver buiten Antwerpen natuurlijk met Oh Mijn Blauwe Geschelpte. Goedemorgen beste vrienden. Het is vandaag een nieuwe dag. Het is al donderdag vandaag, 15 oktober. En ik kan je nu zo vroeg op de ochtend al meegeven dat we straks net voor 8 uur weer plaats hebben voor de jarige van de dag. Geen bekende internationale ster of iemand uit de Vlaamse showwereld, maar wel iemand van onze luisteraars. Maar de plaats is dus nog vrij. Ken jij iemand die vandaag om een of andere reden, waaronder een verjaardag, kan gefeliciteerd worden? Laat het mij heel snel weten door een bericht achter te laten op bijvoorbeeld onze Facebookpagina. Ik zal gedurig eens gaan checken en dan krijgen we straks nog wel iets geregeld.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
1: Driba met een Y.
0: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
8: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

gisteren die notities gelegd die je vanochtend zo hard zal nodig hebben op het werk? Waar liggen ze? Waar ben je gisteren de laatste keer geweest? Ja, het is me ook al overkomen hoor dat je dan s'avonds met iets bezig bent. Voorbereidingen voor het ochtendprogramma op de radio. Je schrijft hier en daar wat notities op. Je legt het aan de kant en denkt van ik pak ze morgen wel mee. Dan sta je 's ochtends op, zit je al in de wagen en dan denk je van shit, mijn notities. Loop je terug naar binnen en dan moet je natuurlijk beginnen te ijsberen van waar liggen die notities ergens? Waar ben ik gisteravond geweest? Net voor ik in bed stapte, heb ik ze ergens gelegd.

0: Ja, dat kan allemaal goed wel zijn dat alles een ritme heeft, maar dat betekent niet dat het ritme moet overdreven worden. Gewoon rustig aan de dag beginnen hier bij Familie Radio in de Wekker Radio. Het weer houdt het voorlopig ook rustig. Na het mogelijke ochtendgrijs wisselen vandaag overdag dan brede opklaringen en wolken elkaar af. Het wordt vandaag zeer zacht voor de tijd van het jaar met maximum van 16 graden aan de kust tot plaatselijk 20 of 21 graden in meerdere streken bij ons in het binnenland.
1: Elke dag als een vriend

verhaal klopt alleszins. Elke ochtend op een heel plezante, vrolijke manier aan de dag beginnen. Dat kan hier bij Familie Radio. En je kan die dag voor een groot deel zelf regisseren. Dan heb ik het niet over je eigen werk, maar ook op de radio. Want met regisseren bedoel ik dus, als je een favoriete plaat hebt of meerdere favoriete nummers, dan kunnen die altijd aangevraagd worden hier op de radio. Als we tijd hebben, lees, als we ze snel vinden, dan gaan we die plaat of die gevraagde muziekjes meteen in de show steken. En ik heb voor over 10 minuten ook nog altijd een vrije plaats voor de jarige van vandaag. Is nog niet ingevuld, met andere woorden, er zou op dit ogenblik geen enkele luisteraar of luisteraarster zijn die jarig is op deze 15e oktober.

0: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be. Durieux.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rock en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

ondertussen bijna 8 uur. Blijkbaar dan toch geen jarige van de dag vandaag, want de plaats is oningevuld gebleven. Nu mocht je toch jarig zijn en ben je schabouwelijk over het hoofd gezien, van harte gefeliciteerd met alweer een verjaardag. En als er nog geen verjaardagscadeautje is, wel, ik heb misschien een hele goede tip. Ze kunnen je misschien wel eens meepakken naar de winterkriebels van Familie Radio. Die opnames zijn er eind van november, begin december. Je kan alles gaan nalezen op onze Facebookpagina. Maar als je erbij wil zijn en echt de beste plaatsen wil hebben, dan moet je wel echt heel erg op voorhand, lees vandaag nog, je eigen plaatsen reserveren. En wij gaan nu even voor een kop koffie. Ik ben daarna weer terug bij jou.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Beetje opluchting, maar ook verwarring alom. Want in het nieuwe begrotingsvoorstel van premier Bart De Wever is de BTW-hervorming geschrapt. Tenminste, niet voor het eerste jaar zal die er komen. De N-VA wil de BTW omhoog, maar de Franstalige Liberalen van MR blijven zich verzetten. De regering zou zich dus voorlopig bovendien beperken tot de begroting voor 2027, in plaats van meteen de begroting 2029 uit te werken, zoals aanvankelijk gepland. Zo wil De Wever vermijden dat de regering volgend jaar moet starten met een noodbegroting. De premier mikt erop om de komende dagen een akkoord te bereiken over een eerste reeks begrotingsmaatregelen, goed voor 4 miljard euro. Maar het is helemaal niet duidelijk wat deze wending dan weer betekent voor de begrotingsplannen voor 28 en 29. Het is een beetje een noodoplossing natuurlijk, die nu uit de hoed van De Wever komt. Verschillende jeugdorganisaties in ons land eisen een open brief op dat de federale regering dringend een oplossing zoekt voor 13 Palestijnse studenten in Gaza. De studenten kregen een prestigieuze beurs om in België te studeren, maar de regering weigert hen een visum te geven. Het dossier ligt politiek erg gevoelig en wordt onder meer door regeringspartner MR geblokkeerd. De jeugdorganisaties spreken van een gemiste kans op humanitaire hulp en onderwijs. De Oekraïense president Zelensky voelt zich verraden door de Amerikaanse president Trump. Aanleiding de recente beslissingen van Trump, waaronder de Amerikaanse aankoop van Russische diesel en nieuwe restricties op de Starlink-satellietverbindingen. Die internetbeperkingen verstoorden de afgelopen tijd cruciale militaire operaties van het Oekraïense leger. Hoewel de verbinding intussen iets is verbeterd, blijven er beperkingen gelden. Het was een ware doelpuntenregen in de Champions League. Real Madrid sleepte op de valreep een spectaculaire overwinning in de wacht tegen AS Roma. De koninklijke boog 1-3 achterstand om in 3-4 winst. Manchester City ging daar weer pijnlijk onderuit tegen titelverdediger PSG met 2-4. Ook voor Romelu Lukaku werd het een avond om snel te vergeten. Zijn Turkse club Fenerbahçe kreeg een historische 6-0 afrekening om de oren van Aston Villa. Tot slot won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Een bijzonder zachte herfstdag met veel zon en temperaturen die vlotjes klimmen naar mogelijk 22 graden. Vrijdag overwegend droog, 20 graden, maar in het weekend wordt het een pak frisser en stijgt de kans op buien. Profiteer er dus nog even van.
2: Dit is hem.
3: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familie.

Fate en ons liefdeslied is nog voor de rest van deze week de prachtplaat hier bij Familie Radio. Het is ondertussen donderdagochtend, was je waarschijnlijk ook al wel achter. We zijn 8 uur gepasseerd, zijn nog samen.

Is het je droom om eens een pak Vlaamse artiesten samen op één podium te zien? Wel, dat kan. Vrijdag 20 en 27 november. En op vrijdag 4 december zijn er de opnames van onze familieradio Winterkriebels. De live-opnames gebeuren in De Kippen in Merkem. Het is Paul Bruna die komt presenteren en die ook alle Vlaamse artiesten zal uitnodigen. Wie dat allemaal gaan zijn? Wel, er zijn al heel wat namen bekend, hier bij ons intern, maar we hebben nog niks gelost. Maar ik zal toch niet te lang wachten om te reserveren, hoor. Zeker als je VIP-plaatsen wil met maaltijden, dan kan je telefonisch alles reserveren. Ga gewoon even kijken op de Facebookpagina en doe wat je moet doen.

0: trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffeur Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffeur Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Camille gaat na het strand nu ook het verre Limburg veroveren. Ja, verre Limburg is natuurlijk niet zo ver als je daar aan het luisteren bent. Maar ik bedoel maar, ze komt op het einde van het jaar naar de Trixo Arena met haar wintercircus. En jij kan erbij zijn. Tickets, die zijn nog altijd beschikbaar. Ga maar eens kijken op de Juffrouw haar website en reserveer alvast jouw plek.

het optrekken van mogelijk wat ochtendgrijs wisselen vandaag overdag brede opklaringen en wolken elkaar af. Het wordt zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maximaal tussen 16 en 20 of misschien wel 21 graden. De vooruitzichten voor morgen zijn nog onzeker. Vermoedelijk neemt de bewolking dan opnieuw toe en er zal ook weer regen aan te pas komen. Het wordt morgen nog zo'n goede 17 graden. En over het weekend ga ik nog geen straffe uitspraken doen. Van

Danny Christian, de man met fans in zowel Duitsland, Nederland, maar ook wel eens in Vlaanderen, is hij een graag geziene gast op het podium. Je hoorde hem met Besame Mucho op deze donderdagochtend. Het is 15 september. Ik was daarnet nog bij mezelf aan het denken. Tju, we zitten ondertussen al in het midden van de maand. En op het einde van deze maand, het laatste weekend van deze maand, ik geef het toch nog maar even mee, gaan we ook dit jaar weer overschakelen van zomer naar wintertijd.

0: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om

De kans dat je de Bee Gees nog eens live op een podium zal zien staan is vrijwel nihil. Of nee, gewoon helemaal nihil. Maar je krijgt ze wel hier geregeld op de radio met Massachusetts. Een ander verhaal is het voor Eros Ramazzotti, want die zou oorspronkelijk naar ons land komen op zondag 4 april voor een concert in Vorst Nationaal. Het concert is echter uitgesteld en verplaatst naar een goed jaar later. Hij komt op 14 april 2028. Maar vandaag, nu al, hier bij mij.

0: Familieradio.
1: Je luistert toch ook mee?
2: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

gebeurt niet elke dag, maar soms is het wel eens zo dat een nummer meteen legendarisch wordt. Al van de eerste noot was ik verliefd en dat ben ik in feite nog altijd. Daarom niet speciaal op Alana Dante, maar wel op Take Me For A Ride. Op deze donderdagochtend hier bij Familie Radio. 15 oktober, beste vrienden. We zijn 9 uur ondertussen gepasseerd. En dit zijn de Kreuners.

Samen van de kunnen, David Gillis. En elke dag wordt mooier dan de dag ervoor. Of de dag daarvoor, of de dag daarvoor. Nu kijk vooral naar de toekomst. Blijf hier bij Familie Radio. En over de toekomst gesproken, ik heb zo meteen een plaat van Amber.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: hier bij Familie Radio. Geniet je elke ochtend van de Wekradio. Wij twee samen tussen 7 en 10. Onder de middag, de lunchpauze is voor Jeroen. En Sebastiaan die zorgt ervoor dat je weer helemaal gerust thuis geraakt. En onderweg is er natuurlijk een berg vrolijke muziek. Maar vooral om nog even terug te komen op Jeroens middags. Die doet soms wel eens speciale dingen. Ja, die ontvangt wel eens grote artiesten die hij dan interviewt. Of die vertelt over leuke evenementen die binnenkort zullen plaatsvinden. Dus denk even na. Als jij de komende weken, naar het jaareinde toe bijvoorbeeld, iets speciaals organiseert, iets groots, een groot evenement of iets intiemer, dan moet je dat zeker laten weten aan Jeroen. Hij belt je op en maakt dan een van de weken een babbeltje met jou in zijn lunchpauze.
1: Goedemorgen. Wekker Radio start de dag met een glimlach.

dansen zal je doen op een optreden van Swoop, want stilstaan is volgens mij verboden. Je hoorde dansen in de discotheek. Na het mogelijke ochtendgrijs dat er hier en daar toch nog wat is, wisselen vandaag overdag brede opklaringen en wolken elkaar af. Het wordt zeer zacht voor de tijd van het jaar. De maxima die schommelen van 16 graden vlak aan zee tot misschien wel 20 of 21 graden in het binnenland. De vooruitzichten voor morgen zijn nog een beetje onzeker. Vermoedelijk neemt de bewolking toe, maar dat is nog niet 100% zeker. Dus of het morgen zal regenen, ik ga daar nog niks over.

0: radioprogramma's vullen urenlang met alleen maar muziek van Wiltura. Dat zou kunnen, maar dat doen we niet. We pakken hem wel geregeld mee, ook hier in de Wekkerradio. Jorde, hier ben ik dan, DJ. Ik ben er ook nog, jij en ik. Wij zijn samen tot 10 uur. Nog enkele minuten dus, hier in de Wekkerradio.
1: Er staat

Zo dadelijk bij Familieradio. Jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieu renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieu herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieu.be. Durieu.be.
0: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars. Uw betrouwbare partner op de weg.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is hem.
1: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familie.

0: Hallo, wij zijn Veertakt.
1: Wij Wazin.
0: Wazin.
1: Zeg, ik. Op de Antwerps. Opnieuw.
0: Opnieuw, ja. Hallo, wij zijn Veertakt.
1: En wij zijn er weer bij, met onze single. Wij zijn nou op de muziekshow en Familie Radio.
0: Oh, voilà, is dat niet belangrijk?
2: Er zijn zo van die lekes die aan iedereen nog kent.
3: Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaars student.
4: Af en toe serieus en soms wel wat pikant.
5: Morgen kon er iets meer lachen en zingen is plezant.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
1: Driba met een Y.
0: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
3: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Van de gebrede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.

die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Het Oekraïense ministerie van Defensie verklaarde nu wel dat het satellietnetwerk Starlink weer beter werkt. Er blijft nog een beperking. De verbinding met drones werkt alleen onder een snelheid van 161 km per uur. Gisteren lag de limiet veel lager. De beperking op de snelheid zou een aantal dingen verstoord hebben. Zo is het moeilijker voor Oekraïne om Russische drones te onderscheppen. Elon Musk suggereert inmiddels dat de Amerikaanse regering en de Amerikaanse president verantwoordelijk zijn voor de vertraging van Starshield, dat is de militaire evenknie van Starlink. De systemen zijn eigendom van en worden beheerd door de Amerikaanse overheid. Beperkingen op snelheid of gebruik worden bepaald door het Amerikaanse leger en dus door president Trump, schrijft hij in een reactie. En nog meer slecht nieuws voor Oekraïne, want als Marine Le Pen volgend jaar tot president van Frankrijk zou verkozen worden, dan zal ze de financiële steun van haar land aan Oekraïne na 6 maanden gewoon stopzetten. Dat zegt de radicaal rechtse kandidaat aan VRT Nieuws. Frankrijk staat op de rand van het faillissement en we hebben het geld niet langer. De Amerikaanse regering gaat in beroep tegen de beslissing om de zender CNN en MS Now en het online medium Politico toegang te geven tot het Witte Huis. De regering heeft een federale rechter daarvan op de hoogte gebracht. Een politiezone in Maasland en het parket Limburg zijn een onderzoek gestart naar een vechtpartij aan de schoolpoort van Mosse RT in Maaseik. Want op beelden is te zien hoe 4 jongeren zich storten op 1 slachtoffer. Dat meldt ook TV Limburg. De politie bevestigt de start van een onderzoek dat ook de beelden op social media omvat. Het wordt vandaag een bijzonder mooie en fraaie nazomerdag. En toch, ja, is het herfst. De temperatuur, ja, die zit vandaag tot 22 graden. Tegen de avond koelt het wel flink af. Voor vrijdag nog 19 graden, maar ook dan nog droog. Het weekend is wisselvalliger en het koelt ook flink af.

En zo werd het iets over 12 uur. Goedemiddag, welkom erbij. Je hoorde net Sascha en Davy met hun herwerking van deze single Zijn het je ogen? Het nummer kennen we ook van Koos Alberts.

0: Met Jeroen Rijkenboer bij Familie Radio. Goedemiddag.
1: En zo zitten we alweer halverwege de maand oktober, de 15e oktober, donderdagmiddag vandaag. En tot 2 uur zijn wij weer samen met deze aflevering van Hey Hallo, 't is middag. We hebben hier terug heel wat leuke muziekjes uitgekozen. Zometeen onder meer zanger Jeroen met zijn single nummer 1. En die single stond trouwens afgelopen zaterdag ook op de eerste plek. En wie deze week de nummer 1 wordt in onze hitlijsten, hoor je zaterdag dus terug tijdens de Hit Zaterdag. Nu eerst terug in de tijd voor deze leuke single van Wannes van de Velde. Dit is Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Goedemiddag.

0: En dit was Robbie Williams met zijn single Feel hier bij Familie Radio. En ook Phil Kevin is erbij. Je hoort hem zo meteen met zijn single Ik Wil Jou. Goedemiddag, Phil.
1: Hey, Phil Kevin hier. Ik geniet mee van de mooiste muziek bij Familie Radio.

0: trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Druk in je hoofd. Volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
5: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek.

Mooi duetje van Hugo Stigal en Erik Vlenders en een vriend voor het leven. Dit is Familie Radio op donderdagmiddag. En je kennen allemaal de single van Wiltura met Hopeloos. Wel, Yeti Paletti die maakte daar een feestversie van.

krijgen vandaag zonnig weer met af en toe wat meer wolken. Het blijft ook zeer zacht met temperaturen tot 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking dan geleidelijk aan toe. De minima die liggen vanavond doorheen Vlaanderen tussen 5 en 15 graden. Morgen vrijdag wordt het vanuit het westen steeds bewolkter, gevolgd door regen in de namiddag. De temperaturen die lopen morgen op tot 16 à 20 graden. En de wind die draait naar het westen tot noordwesten en wordt geleidelijk aan matig tot vrij krachtig. En zaterdag wordt het wisselvallig met veel wolken en perioden van regen.

Familieradio op donderdagmiddag met daarnet Duitsstalige muziek van Christian Anders. En nu naar Antwerpen, want bij de Carrefour Antwerpen-Zuid opent PostNL zijn eerste pakjesautomaat in de stad. Met ongeveer 160 kluisjes is het meteen de grootste pakjesautomaat van het bedrijf in België. En klanten die kunnen er pakjes ophalen en verzenden en ook lokale handelaars die kunnen er gebruik van maken. Volgens PostNL is het de locatie ideaal voor de vele bewoners, werknemers en bezoekers van de Carrefour in Antwerpen. En dit zijn nu de Pointer Sisters.

0: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Lief.

0: jij ook mee met liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Oh, oh, oh, oh, ik wil je liefde.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En ook de Doobie Brothers die zijn erbij. Listen to the music, dat is exact wat je kan doen hier bij Familie Radio. We zaten net in de 70s en we blijven ook in die periode met nu deze geweldige van ABBA. Dit is Mamma Mia op donderdagmiddag. Blij dat je bij ons bent voor de grootste hits van gisteren en vandaag.

zit eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal. Maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

En dit was nog Jo Valli met de single Dans met mij. Zijn recente single van Jo Valli, die onlangs ook zijn verjaardag vierde. We trekken even nu naar Aalst, want het VTI van Aalst die maakte twee metalen banken voor Kom op tegen kanker. Ze staan aan het inloophuis Huis Hoop en ook bij de ingang van ziekenhuis Aanzorg. En patiënten, bezoekers en medewerkers die kunnen er even zitten en praten. Mooi initiatief dus van het VTI in Aalst.

0: met Jeroen Rijkenboer bij Familieradio. Goedemiddag.
1: En zo zijn we ook weer goed gestart aan dit tweede uurtje van Hey Hallo, het is middag. Met daarnet ook nog Corona en I Don't Wanna Be A Star. Blij dat je bij ons bent. Muziek komt er nog aan van Gary Hager. Maar eerst naar Nederland voor Gers Pardoel. Met zijn succes uit 2011. Ik neem je mee. Goedemiddag en ik neem jullie mee tot twee uur.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb,

En dit was nog Frank Galan met Bella Ciao, Mi Amor hier bij Familie Radio op donderdagmiddag. Zometeen hoor je de nieuwe single van Bart Herman. Vintage en Old School heet die nieuwe single. Maar eerst gaan we nog naar 1994 voor deze mooie klassieker van Elton John. Dit is The Circle of Life.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruw bouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

krijgen vandaag zonnig weer met af en toe wat meer wolken. Het blijft toch zeer zacht met temperaturen tot 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking dan geleidelijk aan toe. De minima die liggen vanavond doorheen Vlaanderen tussen 5 en 15 graden. Morgen vrijdag wordt het vanuit het westen steeds bewolkter, gevolgd door regen in de namiddag. De temperaturen die lopen morgen op tot 16 à 20 graden. En de wind die draait naar het westen tot noordwesten en wordt geleidelijk aan matig tot vrij krachtig. En zaterdag wordt het wisselvallig met veel wolken en perioden van regen. Bij

0: Bonjour et bienvenue. Familie Radio gaat Frans.
1: C'est drôle.

voor Franstalige muziek ben je thuis bij Familie Radio. Met daarnet nog deze van Jude Dansin en Ça va pas changer le monde. En dit is Bart Kael en je hoort hier nog even zijn single Zanzibar.

0: nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ben Howard op donderdag namiddag in je radio met The Fear. Muziek komt er nog aan, straks van Clouseau en de single Voorgoed Voorbij. Maar eerst naar de jaren 90 voor Incognito en Jocelyn Brown en Always There.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: In Vlaanderen zijn 2 mensen overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus, meldt het departement Zorg. De slachtoffers behoren tot de risicogroep van oudere of kwetsbare personen. Het virus wordt overgedragen via muggen. In totaal zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen vastgesteld. Het departement Zorg benadrukt dat de meeste mensen amper klachten krijgen, maar waarschuwt risicogroepen om zich goed te beschermen tegen muggensteken. Banken moeten klanten die het slachtoffer zijn geworden van phishing voortaan altijd meteen terugbetalen, zegt het Europees Hof van Justitie. Tot nu toe konden banken een terugbetaling weigeren als ze vonden dat een klant grof nalatig was. Bijvoorbeeld door pincodes niet goed te beschermen. Die voorafgaande discussie is nu van de baan. De bank moet het geld sowieso terugstorten. Albert Heijn kan zijn winkelrekken weer normaal aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de zware IT-problemen van de afgelopen dagen. De distributiecentra ondervonden grote hinder door een vermoedelijke cyberaanval, maar de situatie raakt opgelost. Online bestellen en thuisleveren kan nog steeds niet. Zusterketen Delhaize bevoorraadt de winkels intussen via een alternatief systeem. In de Turkse miljoenenstad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen door zware overstromingen. Hevige regenval zette de afgelopen uren complete straten blank. De hulpdiensten moesten massaal uitrukken om mensen te redden die vastzaten in ondergelopen gebouwen. In verschillende wijken hebben de stortbuien ook geleid tot gevaarlijke aardverschuivingen. Sport in het zwemmen heeft Lucas Hanvaux een indrukwekkend nieuw Belgisch record neergezet op de 1500 meter vrije slag. Op de wereldbeker manche korte baan in Kazachstan knabbelde hij bijna 2 seconden af van zijn eigen record dat hij begin deze maand nog had gevestigd. Hanvaux won de wedstrijd met overmacht voor een Hongaarse en een Oezbeekse concurrent. Een zonnige namiddag met af en toe wat wolken bij zachte maxima 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, maar vanaf de namiddag trekt een actieve regenzone over het land. Nog 20 graden. In het weekend slaat het definitief om. Het wordt dan wisselvallig en een pak frisser met maxima tot 14 graden.
2: Dit is hem.
3: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familie.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
4: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.
6: Van

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be. Durieux.be.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
2: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

0: verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Vanmiddag zonnig, af en toe wat wolken. Het wordt zacht, 21 graden. Morgen beginnen we met een afwisseling van zon en wolken, maar vanaf de namiddag trekt een regenzone over het land. De temperaturen die zitten rond 20 graden, maar het weekend dat slaat het weer om. Het is dan wisselvallig en een pak frisser met maxima nog van 14 à 15 graden.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Oh, oh, oh, ik wil je liefde.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: wilt zien.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio.
2: Bij ons ben je thuis.
1: Tot zo dadelijk.
2: Familieradio.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: De Oekraïense president Zelensky brengt op dit moment een bezoek aan koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de grote Europese top die vandaag en morgen plaatsvindt. Na de ontmoeting met de koning schuift Zelensky aan tafel met premier De Wever. De Oekraïense president zal daar naar verwachting vurig pleiten om de bevroren Russische miljarden bij Euroclear vrij te geven voor zijn land. In het verleden verzette premier De Wever zich daar fel tegen uit angst voor Russische vergeldingsacties. Slecht nieuws voor de tewerkstelling in de Antwerpse haven. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is in één klap een kwart van alle jobs bij de vestiging. Volgens de directie is een zware herstructurering onvermijdelijk omdat het wereldwijde aanbod van chemische producten momenteel veel groter is dan de vraag. Taekwondoka Shari Shari heeft de prestigieuze nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. De 21-jarige topsportster krijgt de prijs voor haar uitzonderlijke prestaties. Shari werd in haar carrière al twee keer wereldkampioene en pakte afgelopen maand mei haar derde Europese titel. De onderscheiding kan maar één keer in een spelersloopbaan worden gewonnen. Vorig jaar ging de trofee nog naar basketbalster Emma Meesemans. En nog meer Belgisch succes op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Vilder heeft de bronzen medaille veroverd in de scratch. Het goud in de discipline ging naar een Zwitser. De Vilder bezorgt ons land zo een nieuwe WK-medaille nadat Lotte Kopecky gisteren al goud pakte op de afvalling. Vanmiddag genieten we van een zonnige namiddag. Op sommige momenten kan het ook wel wat bewolkt zijn, maar de maxima zijn zacht. 21 graden. Morgen starten we afwisselend met opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag overal regen. Het kwik haalt nog wel 20 graden, maar in het weekend slaat het weer om. Het wordt wisselvallig en we halen nog 14 graden.

0: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio.
0: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

krijgen vandaag zonnig weer met af en toe wat meer wolken. Het blijft ook zeer zacht met temperaturen tot 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking dan geleidelijk aan toe. De minima die liggen vanavond doorheen Vlaanderen tussen 5 en 15 graden. Morgen vrijdag wordt het vanuit het westen steeds bewolkter, gevolgd door regen in de namiddag. De temperaturen die lopen morgen op tot 16 à 20 graden. En de wind die draait naar het westen tot noordwesten en wordt geleidelijk aan matig tot vrij krachtig. En zaterdag wordt het wisselvallig met veel wolken en perioden van regen. De grootste

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Radio.
1: Het klinkt

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 5 uur. Dit is hem.
1: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van...

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

willen genieten van een zonnige namiddag. Op sommige momenten kan het ook wel wat bewolkt zijn, maar de maxima zijn zacht. 21 graden. Morgen starten we afwisselend met opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag overal regen. Het kwik haalt nog wel 20 graden, maar in het weekend slaat het weer om. Het wordt wisselvallig en we halen nog 14 graden.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs om meer dan 2000 euro. Blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over die energieprijzen en of het allemaal nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Ja, de Vlaamse nutsregulator zegt dat het nu inderdaad wel tijd wordt om alles eens te bekijken. 2 op de 3 gezinnen hebben trouwens een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij de politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig geen commentaar geven. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus, aanleiding de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europees Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van een grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval. Vanavond droog, brede opklaringen, minima 5 tot 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 's Avonds kans op regen, maar het wordt nog 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima rond 15 graden.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: droog met opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselen bewolkt en droog. En 's avonds gaat het regenen bij 20 graden. Dit weekend wisselvallig 15 graden.
1: Goeie avond, Vlaanderen. Dit is van

thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, open van de

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin, met loesje smoel. Vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja!

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt:

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eer.

0: Welke prijs? U betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: morgen.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van...

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code DEBRANCHEEXPERT. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op Instagram.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Sjouke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: is hem. Dit is hem. Families
1: Rechtblad. Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
1: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek.

swingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familie.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zingt.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.